Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid?
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers and excellent finance options. Getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Man is een vastrap van Bastian daar. Dat is interessant, zo eigenlijk. Dat is het niet. Ja, zo'n man is een vastrap. Maar hoe laat is die tijd nu? Het is nu 23:05. En je zit geschakeld op Boer op Schop. Je zit samen daar op Artis FM. Onze huidige wedstrijd op Zuid-Afrika tegen Nieuw-Zeeland. Hier is die telling nu. Zuid-Afrika werd eerstens geslagen met de strafschop 3-0. Die wedstrijd nu in die 11e minuut. Nieuw-Zeeland heeft intussen ook het 3 gedrukt. Maar niet aangeslagen of kon niet aanslagen om te verdoelen. Nieuw-Zeeland 5, Zuid-Afrika 3. Zelfs om via doppen hier de wedstrijd en kijk wat gaan aan. Ik zal op een andere manier nog meer inlichting proberen krimpje te geven rondom hier die wedstrijd. Maar dit is wat het is op die stadium. 3 voor Zuid-Afrika, 5 voor Nieuw-Zeeland. Als nou een prachtige. Is het nou een lijn staan geweest in Afrika waar die bal gewin het. En op pad is daar naar die opblekse doeling toe. Hier is Manny Boerenstein met Blink Van.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Wel, Bokke, wat tussen de drie komt druk. Dat is 10 voor Zuid-Afrika, 5 voor Nieuw-Zeeland. En ik ben het om sommige verdulok. Dus ik denk zo, kijk, zo wel gedaan, Bokke. Zuid-Afrika 10 en Nieuw-Zeeland 5. Om Jannie het gaan jagen volgens Nico Langeveld.

0: Jonas Gagel bij uw gunsteling radiostatie, Arties FM. En ook op eerstatie. Ons is bezig met die boerenmuziekprogramma Boeren op Skop. Ons hebben ook die rugby view dop. Ons gaan ook kijken wat die telling is. Ik ben vinnig zeker maak. Ik denk Zuid-Afrika had nog voorgelopen 10-5 op een stadium. En daar was nog een paar minuten oor voor resttijd. Ons maak het vinnig zeker of die telling nog hetzelfde is. Dat is ook 10 elk, so Josh Moody, wat voor die All Blacks 3 gedrukt het. Tweede 3 om die telling 10 elk te maken. So 10 voor Zuid-Afrika en 10 voor die All Blacks. Het is nou bijkans 5:45. Ons gaan zo 2-3 minuten van nou of gauw een handelsbreek nemen. Maar dat doen we dan. Nog lekker muziek hier in Boeren op Skop. Die Klipwerk Boerenorkest met Wiese Kind is jy.
1: Artiesfm.com.